the WC, the World Cup football is over. I will make a few comments about that tournament, and now we revert back to Dutch. Waar gaan we vandaag naar luisteren? We gaan luisteren naar de zwemmen van de Nets. Home before, before dark, de Nets. Ochtend in de stad van Herman van Veen. Liefde van later, ook van Herman van Veen. Een kopje koffie van FOET Kunst. Sorry. Alice, ik geef geen ruk om Alice van de Cheers. Mijn gootje van Wim Zonneveld. Aan de andere kant van de heuvel van Ramses Shaffi en Lisbeth List. Managementcursus van Joep en reclamejeugdleugens ook van Joep. Oké, okay, laten we maar beginnen met de Nets. En ja, het is een beetje koud vandaag, dus vandaar de zwemmer.

0: Ja, dat was de Swimmer van de Nits. Ja, ik moet er niet aan denken tijdens deze kou van de laatste tijd. In de zee bedoel ik. Zijn we met een ijstijd bezig? Alhoewel, in Nederland vallen de mussen van het dak. Het is erg heet in Europa op dit moment. Hebben jullie ook de sneeuw op Tomato Peak gezien? En Mount Aaron had zeker ook een hele mooie suikerlaagje een paar weken geleden. Dus, en nu ligt er ook sneeuw op de bergen. Dus ja, we zijn wel lekker bezig. Oké, Home Before Dark. Ook weer van de Nits. Hier komt de Nits.
1: Another car is stopping for gas. Be careful with a burning.

Ja, probeer dat nu te doen. Ondanks dat het al augustus is, ondanks de winter in Nederland een stuk kouder waren, vind ik het hier een stuk kouder. Dat is raar. Heeft dit te maken met mijn leeftijd? Ik ben nu 65. Of zijn de huizen een stuk kouder? Geen centrale verwarming. Ja, die mis ik af en toe wel eens hoor. Oké, nu we het toch over centrale verwarming hebben. Ochtend in de stad. Van niet de Nits, maar Herman van Veen. Hier komt-ie.

Ja, de WK is weer over. Helaas, de droom was weer gauw voorbij. Daar had ik het de vorige keer over. Een goede eerste ronde van het Nederlands elftal lagen ze er al gelijk uit in de knock-out fase. Ik moet wel zeggen dat Marokko wel heel erg sterk voetbalde. Dus

Ja, dat was Herman van Veen. Hij is nog steeds een van, volgens mij, een van de beste zangers in Nederland. Ja, hij is al een stuk ouder, dus hij kan volgens mij niet meer zo goed. Maar ja, ik heb heel erg goed. Oké, terug naar de WK. Ik was erg onder de indruk van Noorwegen en Egypte en natuurlijk Spanje. Zij speelden een heel erg sterk toernooi. En was definitief niet onder de indruk van Argentinië. Ik hoop dat ze er verbannen worden voor de volgende WK. Want ja, wat ze deden, met name...

tijdens de finale. Daar moeten ze wel eens over gaan praten, dat dat niet acceptabel is. Oké, hier komt een kopje koffie van VOF De Kunst.

Ja, en zoals in Den Haag zeggen, een bakkie pleur. Oké, nog nooit zo'n... weer terug naar de WK. Nog nooit zo'n eenzijdige finale gezien. Argentinië had niks te zoeken daar. Volgens mij is FIFA ook heel erg corrupt. En die gigantische fiasco met Trump... Ja, Spanje had gewoon moeten wachten totdat die eikel van het podium afging. Maar ja, ik, verschrikkelijk. Oké, ik vond het heel erg zielig voor Spanje, want die had het beter verdiend. Maar goed, dat is maar zo. Oké, de volgende song, Alice, ik geef geen ruk om Alice, van The Cheers.

Alice. Ja, dat was Alice. Oftewel, Trump. Ik geef geen ruk om Trump. Ik snap niet dat de Viva hem de prijs liet aangeven. Omdat een jaar geleden hij hetzelfde geintje uithaalde met Chelsea toen zij de wereldbeker wonnen. Ja, sommige mensen leren ook nooit iets. Maar goed, het goede nieuws was dat het aantal toeschouwers was desondanks al dat geheikel heel erg goed. Oké, volgende. Wim Sonneveld met Margotje.

een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje zo groot, nee iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter.

bikini een beeldig figuurtje. Ze stond op een bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje en ik zei hallo. Ze zei, nou daar ben ik dan en ik zei oh. Ik vroeg haar uit wat voor een plaatje ze kwam.

Ze wou mee in het bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje. Naar Madurodam en ik zei dag Margootje. Ik zette haar neer bij het Avro gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. Oh, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in het bad en ze wou mee in het bed. Ze werd erg ondeugend en ik schreeuwde kwaad. Jij Christine Kieler in pocketformaat.

niet meer wilde. Ze beten mijn teen en ze krijste en gilde. En toen is ze weggegaan, boos en beledigd. En daarmede was de affaire erledigd. En het laatste nieuws dat ik van haar vernam. Ze zit nu in het Begijnhof van Madurodam. Ze draagt een zedig wit kapje, zo'n kleintje. Ze is nu een kuis en een deugdzaam Begijntje. Maar soms kijk ik nog wel eens achter een vaas. Ik kijk in het trommeltje met spieren.

Ja, dat was mijn grootje van Wim Sonneveld. Nu weer terug naar de reality. Ik ben weer eens ouderwets verkouden. En ondanks mijn 2 vaccinaties, ja ook een COVID-vaccinatie... veel mensen zijn nu verkouden. Tijd van dit jaar, neem ik aan. Maar goed, dan gaan we gaan weer door. We snotteren maar weer door. Oké, de volgende. Aan de andere kant van de heuvel van Ramses Shaffi en Lisbeth List...

0: Yeah, that was Lisbeth List and Ramses Shafi. Yeah, in het land ver weg. Ja, daar wonen we nu ook. Oké, het is nu erg druk bij New World in Hastings. De volgende 3 maanden zijn er 3 grote transformaties aan de gang. Het is een versterking van het gebouw. Ze maken ze aardbeving proof. Er komt een nieuwe storage plaats en loading zone voor de trucks. En laatst, iShop, waar ik dus werk, zal ook anders gaan werken. Geen lockers meer en ja, hou de verandering in de gaten. Er is heel veel werk te doen voordat december weer terugkomt. Want dan wordt het wel heel erg druk bij ons. Oké, hier komt Joep. Met managementcursus van zijn album Scherven.
1: Wij gaan iets nieuws doen. Ik zeg, oh, zegt iemand ook niet zomaar. Ik zeg, wat gaan we doen? Hij zegt, wij gaan op managementcursus. Ik zeg, goh, leuk. Ik moest er niet aan denken, maar goed, wij waren de enigen die nog niet op managementcursus waren geweest. En wij op managementcursus, en dat was een cursus en die werd gehouden op de Veluwe. Nou, ten eerste, die cursus duur. Nou, voor u dan niet hier, maar voor mijn broer en mij was die heel erg duur. Het was een cursus die houden ze in zo'n hotel op de Veluwe. Dat zijn van die hotels, die lopen in de winter niet en in de zomer wel. En in de winter dan zijn die hotels leeg, dan worden ze volgeplemd met van die managementcursussen. En dit was een middenkader managementcursus. Nou, dat zijn de ergste. Dan kom je in zo'n zaaltje binnen en zitten 200 van die beetje boerenlullen met zo'n hondenkop. Een beetje van die uitgeneukte 40'ers, zou ik maar zeggen. Je weet wel, van die mannen. Van die mannen met zo'n gekleurd jasje en zo'n gekleurd overhemd, de ruiten das, zwarte broek, witte sokken, bruine schoenen. Dat soort mannen. En allemaal een beetje roos op de schouder. Dat soort mannen. Weet je, ga je skiën, zeggen ze nee, dat je denkt, nu kan je weg. Weet je, dat soort mannen. Het lawine

diep en noem ik ze wel eens. Nou, die. Ja, dat soort mannen, dat zat er zo. En hij zat er zo te kijken. Ja, mijn broer en ik ertussen. En de cursus ging beginnen. En de deur ging open. En er kwam een klein mannetje op met een brilletje. En die ging daar staan. En die zei, hey, een woeste positief denken. Geef jezelf een applausje. En jullie denken allemaal, ik ben een boerenlul met een hondenkop. Maar je bent geen boerenlul en je hebt geen hondenkop. En ik dacht, nou, daar wil ik nog wel eens fundamenteel over discussiëren. Maar goed, daar ging tekeer. Die gozer ging echt zo verschrikkelijk tekeer dat ik op een gegeven moment dacht, ik hoop nooit dat hij succes in Duitsland krijgt. Weet je, dat heb je wel eens dat gevoel, Herman. Ja, maar zo erg was het echt. Maar hij had ook succes. Want ik zag allemaal boerenlullen met een hondenkop op een gegeven moment zeggen, ik ben geen boerenlul en ik heb geen hondenkop. En dat vind ik knap. Als je een boerenlul met een hondenkop kan zeggen, ik ben geen boerenlul en ik heb geen hondenkop. Ik vind het ook wel weer zielig, want ik denk, die komen vanavond thuis, ziet hun wijf iets aankomen. En ik denk, godverdomme, heb je die boerenlul met die hondenkop in. Dus volgende keer moeten ze wel hun wijf mee naar die cursus nemen. Maar goed, nou. En het rare met die gozer was, hij had ook steeds één zo'n woord. En dat woord, dat weiger ik te herhalen, als u dat niet erg vindt. Maar ik kende het woord wel ergens van. Dus ik stak heel netjes mijn vinger op en zei, goh, hoe komt u toch aan dat woord? Nou, hij had het van Dijkstra en hij werd dan goed. Ik kwam de volgende binnen, een van de hele lange lijst, een soort asperge. En die had gestudeerd. Ik denk, nou, rechter zeker. Nou, dat was ik zo. Maar had er niks mee gedaan. En die ging voor ons aan en zei, ja, weet je wat het is, managers? Weet je wat het is? Jullie worden allemaal verkeerd wakker, managers. Managers, jullie moeten gewoon met z'n allen anders wakker worden. Je moet wakker worden en denken, wauw, ik ben vrij. That is the new feeling. Wauw, ik ben vrij. Je wordt wakker, klap op de wekker en je denkt, wauw, ik ben vrij. Ik denk, ja, en dan moet je toch werken. Dat lijkt me helemaal niks. Nee. Ik word heel vaak wakker en ik denk, fuck, ik moet werken. En dan blijk ik vrij te zijn. Huh? Dat is veel leuker als ik eerlijk ben. En hij zegt, ja, en weet je wat het is, managers? Wij zijn onderweg naar een nieuwe eeuw. Ik zeg, wauw, vertel eens. Hij zegt, het wordt een nieuwe eeuw met een ander credo. En dat credo is niks moet, niks moet, niks moet. Dat is het nieuwe gevoel, de nieuwe eeuw. Niks moet. En nu gaan wij met z'n allen een haiku zingen. Nou, zij wist ook niet wat het was, dus ik gaf het even door. Japans kutgedichtje, nou, dat ging ze door de hele groep. En er kwam zo'n bord naar beneden en er stond zo'n tekst op over de zon en de maan en de sterren. En we waren allemaal druppeltjes en het leven was een oceaan. Je kent dat ooit bibliogelul wel. En er kwam van die zweeftevenmuziek bij en die hele zaal ging staan. Althans, de mensen erin, anders was het wel erg raar. En er ging er staan, op één na, op mij na. Ik bleef zitten, ik denk, sodemieter op. Ik ga toch niet meedoen aan de gekke haiku-ziekte, ik blijf mooi zitten. Ik zit toch in de kudde, dus afgemaakt word je toch, maar ik bepaal wel mijn eigen BSE-gehalte. Ik doe gewoon niet mee. Ik doe gewoon niet mee. Dus ik bleef als enige zitten. Komt hij naar voren, zegt hij tegen mij. Hallo. Zijn wij geblokkeerd? Tegen mij, hè? Dat wil ik er wel even bij. Tegen mij zijn wij geblokkeerd. Hij zegt, waarom zingen wij geen haiku? Ik zeg, nou, niks moet. Nou, hij weg. Nou, maar nog niet klaar. Er kwam de volgende. Er kwam er zo'n motivatiegoe, een van de wijf. Hoe moet ik het uitleggen? Zo'n zelfgebreide, zou ik maar zeggen. Weet je wel, je ziet ze en je denkt, oh god, hobby keramiek. Elk dorp heeft er zo een, weet je, zo een. Dat je denkt, oh god, die heeft het hele weekend de schaamhaar zitten makkeren mee. Weet je, zo een. Je weet wat ik bedoel, zo een. En die zag mij als enige zitten. En zei, ha, een vrijwilliger. En daar heb ik dus ook een hekel aan. Door er meteen in het begin één uit te pikken en daar een soort trucje of een grapje mee uit te halen. Weet je, dat zijn we niet. Nee, het zijn methodes en ik hou daar gewoon niet zo van. Het is te makkelijk, degene die dat doet. Het is te simpel. Nou, goed, maar ik moest naar voren komen en ik moest gaan staan. En ze zei zo, manager, ik zie stress. Ik zie heel duidelijk stress. Dus ik omkijken, want dat wou ik ook willen zien. Nou, ik had nog nooit live stress gezien, wil ik niet, hè. Ze zei, mag ik jou een vraag stellen? Ik zei, nou, dat doe je al. Ben jij jezelf bewust? Ik zeg, ja, ik ben mezelf heel erg bewust. Helaas wel. Ik zeg, en jij? Ben jij jezelf bewust? Ik ben mezelf van top tot teen bewust. Ik zeg, dus je weet dat je heel lelijk bent. En zij dacht dat ik een grapje maakte. Ze zei, ik wil graag een bewustzijnsoefening met jou doen. Ik zeg, dat is goed. Zij doet nu een uur lang of je helemaal blind bent. Ik pakte hem meteen met de tieten. En dat vond ze niet leuk. Althans, dat zei ze. Nou, ik zou er in jouw geval maar een beetje van genieten. Hè?

zoveel blinden komt de mens niet tegen in zijn leven, hoor. En toen werd ik het zaaltje uitgesodemieterd. En toen was ik in één klap terug in mijn puberteit.